0: medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan €12.000 boete. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
4: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. De politie heeft in Sint-Lambrechts Woluwe een serie-inbreker opgepakt. De man drong binnen in luxueuze sportclubs en bestal er supporters en sporters in de kleedkamers. Hij ging aan de haal met dure horloges en juwelen, goed voor tienduizenden euro's. De dief liep tegen de lamp toen hij in een andere sportclub een abonnement wilde afsluiten. Hij is erkend en heeft de feiten intussen bekend. Eerste minister Bart De Wever waarschuwt dat de begrotingsgesprekken absoluut niet mogen mislukken. Dat zei hij op een bijeenkomst van ondernemersorganisatie Unizo. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober. Wel benadrukt de premier dat hij de economische groei van ons land niet wil afremmen. De Belgische holibi-organisaties trekken aan de alarmbel over de situatie in Turkije. Volgens de Belgische koepelorganisatie Savaria worden voorvechters van homorechten daar systematisch opgesloten. De organisaties eisen dat de Belgische overheid reageert. Gisteren werden bij een betoging in Turkije nog eens ruim 160 mensen opgepakt. In Nederland was er nog een tijdje grote hinder op het spoor na verschillende sabotageacties gisteren. Wie achter die sabotage zit is onduidelijk, maar de hele dag lagen er voorwerpen op de treinsporen. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zou het gaan om boze boeren. Zij protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering Jette. Het rommelt aan de top van de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een zwaar conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. De spanningen liepen op tijdens het WK na oneenigheid over een schorsing van een Amerikaanse speler. Radio We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen, heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: zacht en onoprecht, Christine, die er.
1: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De politie heeft in Sint-Lambrechts-Woluwe een serie-inbreker opgepakt. De man drong binnen in luxueuze sportclubs en bestal er supporters en sporters in de kleedkamers. Hij ging aan de haal met dure horloges en juwelen, goed voor tienduizenden euro's. De dief liep tegen de lamp toen hij in een andere sportclub een abonnement wilde afsluiten. Hij is erkend en heeft de feiten intussen bekend. Eerste minister Bart De Wever waarschuwt dat de begrotingsgesprekken absoluut niet mogen mislukken. Dat zei hij op een bijeenkomst van ondernemersorganisatie Unizo. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober. Wel benadrukt de premier dat hij de economische groei van ons land niet wil afremmen. De Belgische holibi-organisaties trekken aan de alarmbel over de situatie in Turkije. Volgens de Belgische koepelorganisatie Savaria worden voorvechters van homorechten daar systematisch opgesloten. De organisaties eisen dat de Belgische overheid reageert. Gisteren werden bij een betoging in Turkije nog eens ruim 160 mensen opgepakt. In Nederland was er nog een tijdje grote hinder op het spoor na verschillende sabotageacties gisteren. Wie achter die sabotage zit is onduidelijk, maar de hele dag lagen er voorwerpen op de treinsporen. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zou het gaan om boze boeren. Zij protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering Jette. Het rommelt aan de top van de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een zwaar conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. De spanningen liepen op tijdens het WK na onenigheid over een schorsing van een Amerikaanse speler. Radio We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
1: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

Tijd voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Op 16 september 1965 krijgt UNICEF de Nobelprijs voor de Vrede. UNICEF is de afkorting van United Nations Children's Emergency Fund. Deze internationale hulporganisatie voor kinderen werd opgericht door de Verenigde Naties kort na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie bood aan kinderen opvang, voedsel en onderdak in het getroffen Europa na de oorlog. Later zette UNICEF zich ook in om het leven van kinderen te verbeteren ruimer dan Europa alleen. In 2004 overlijdt de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog. De West-Vlaming Cyril Barbary werd 105 en overleed in de Amerikaanse staat Michigan. Daar woonde hij sinds 1923, 5 jaar dus na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd nog opgeroepen voor het front in de laatste 6 maanden van de oorlog. 5 jaar na de oorlog, in 1923, trouwde hij met Emma, een meisje uit Houthulst. Enkele maanden na het huwelijk stak het echtpaar de oceaan over. Ze kregen 3 kinderen. Oudstrijder Cyril Barbary keerde voor het laatst terug naar ons land in 1997. Vandaag, 290 jaar geleden, in 1736, overlijdt de Duitse natuurkundige Gabriel Fahrenheit, bekend van de gelijknamige temperatuurschaal. Hij kwam met zijn schaalverdeling in 1724. Dat was 18 jaar vroeger dan de Zweedse astronoom Celsius. 16 september 1992 staat in de economische geschiedenis bekend als Zwarte Woensdag. Op die dag werd het Verenigd Koninkrijk door een grote valutaspeculatie gedwongen om de Britse pond terug te trekken uit het Europese monetair stelsel. Dat heeft tot doel wisselkoersen van de Europese valuta stabiel te houden en onderlinge schommelingen te beperken. De Britse pond was overgewaardeerd, waardoor het Verenigd Koninkrijk alle moeite had om de waarde van hun munt hoog te houden om binnen de afgesproken grenzen van het Europees monetair stelsel te kunnen blijven. De Britse regering schorste het lidmaatschap van het Europees monetair stelsel dan maar en liet de waarde van het pond kelderen. Het kostte de Britse belastingsbetaler miljarden ponden aan verloren reserves. Het politieke imago van de regering van John Major liep onherstelbare schade op. Dit voorval van 16 september 1992 zorgde ervoor dat het Verenigd Koninkrijk later besloot niet mee te doen met de invoering van de euro. Net 1 jaar geleden, vandaag in 2025, overleed Robert Redford. Zijn absolute doorbraak kwam met de western Butch Cassidy en The Sundance Kid uit 1969, waarin hij speelde naast Paul Newman. 3 andere bekende films van Robert Redford zijn de misdaadcomedie The Sting, het romantische drama Out of Africa en de politieke thriller All the President's Men, waarin hij journalist Bob Woodward speelt.

0: die het Watergate-schandaal ontmaskerde ten nadele van president Nixon. Vandaag in 1977 overlijdt de Amerikaanse sopraan Maria Callas. Haar as werd bijgezet op de begraafplaats bij Lachaise in Parijs. Op de eerste dag al werd de urne gestolen, maar 2 dagen later teruggevonden. Volgens de wens van Maria Callas werd haar as dan 2 jaar later, in 1979, uitgestrooid in de Ionische Zee voor het eiland Scorpios. Op Père Lachaise in Parijs staat een gedenkplaat. Bianca Castafiore, de fictieve operazangeres in de avonturen van Kuifje, is gemodelleerd naar Maria Callas. In de teletijdmachine van morgen hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel in 1983 in de Kolruit van Nijvel.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor het eerst organiseert brandweer Fluvia op zondag een social fire run. Geen loopwedstrijd, maar een parcours van iets meer dan 6 kilometer op een rustig tempo door Kortrijk. Met dit initiatief wil brandweerzone Fluvia niet alleen sportieve lopers samenbrengen, maar ook de deuren van de brandweercommunity verder openzetten voor iedereen die graag beweegt, mensen ontmoet en de sfeer van de brandweer van dichtbij wil beleven. De stad Waregem heeft een nieuwe noodwoning in de Guido Gezellenstraat geopend. Na de afbraak van de oude noodwoning in de Weverstraat en enkele tijdelijke tussenoplossingen heeft de stad nu opnieuw een vaste locatie om inwoners tijdelijk te huisvesten na een noodsituatie. Bij een gerichte controle van elektrische steps, bromfietsen en elektrische fietsen controleerde de politie 57 voertuigen in de regio Zulte. Dat leverde 20 waarschuwingen en 6 processen verbaal op. Twee steps die tot 45 km per uur haalden, namen ze in beslag. Een 28-jarige man uit Deinze veroorzaakte in de parking van het station Gent-Sint-Pieters een lichte aanrijding. Hij bleek dronken en was allang geen onbekende voor de politierechter. De twintiger werd in het verleden al 3 keer veroordeeld voor drinken en rijden. Hij kreeg bij een eerdere veroordeling medische en psychologische proeven opgelegd, maar hij legde die nooit af. Hij kan nu uit de gevangenis blijven als hij de komende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel, 2 jaar rijverbod en meer dan 12.000 euro boete. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.
0: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 7 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land. De Wever moet namelijk zo'n 10 miljard besparen tegen 13 oktober.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd. Met grote vertraging in het land tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotesten. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen is bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien tot een graad of 18. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
4: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
0: Ook goedemorgen.
2: Radio.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft premier Bart de Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land. De Wever moet namelijk zo'n 10 miljard besparen tegen 13 oktober.
0: Radio Slet, meer bericht.
1: In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd. Met grote vertraging in het land tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotesten. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen is bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien tot een graad of 18. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
2: De Wakkere Wekker.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De zonnigste muziek.
3: Radio Oost-West.
4: Een hele dag lang.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: We starten droog en zonnig, later op de dag regen, 19 graden. Het wisselvallige herfstweer houdt trouwens de rest van de week aan. Pas in het weekend wordt het weer wat warmer.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, woordenvol met de grootste muziekvariatie.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 9 uur.
3: Nieuws. 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Walen. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores van ver van de stad. Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gaan gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzame alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisaties Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land. Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 de 10 tanksplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van de Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt.
2: Radio
3: Alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma door zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen worden opgelegd. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem drong Macklemore uiteindelijk te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien, een graad of 18 dan. Ook vrijdag veel bewolking, hier en daar wat kans op regen en maxima schommelen dan rond de 19 graden.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20. Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
0: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Van Aalter
1: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
1: Informatie op de juiste maat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.
2: Radio Oost-West.
6: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment. Radio Oost-West. Oost-Westland.

lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
2: Laat de zon in de muziek.

0: Tijd voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Op 16 september 1965 krijgt UNICEF de Nobelprijs voor de Vrede. UNICEF is de afkorting van United Nations Children's Emergency Fund. Deze internationale hulporganisatie voor kinderen werd opgericht door de Verenigde Naties kort na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie bood aan kinderen opvang, voedsel en onderdak in het getroffen Europa na de oorlog. Later zette UNICEF zich ook in om het leven van kinderen te verbeteren, ruimer dan Europa alleen. In 2004 overlijdt de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog. De West-Vlaming Cyril Barbary werd 105 en overleed in de Amerikaanse staat Michigan. Daar woonde hij sinds 1923, 5 jaar dus na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd nog opgeroepen voor het front in de laatste 6 maanden van de oorlog. 5 jaar na de oorlog, in 1923, trouwde hij met Emma, een meisje uit Houthulst. Enkele maanden na het huwelijk stak het echtpaar de oceaan over. Ze kregen 3 kinderen. Oudstrijder Cyril Barbary keerde voor het laatst terug naar ons land in 1997. Vandaag, 290 jaar geleden, in 1736, overlijdt de Duitse natuurkundige Gabriel Fahrenheit, bekend van de gelijknamige temperatuurschaal. Hij kwam met zijn schaalverdeling in 1724. Dat was 18 jaar vroeger dan de Zweedse astronoom Celsius. 16 september 1992 staat in de economische geschiedenis bekend als Zwarte Woensdag. Op die dag werd het Verenigd Koninkrijk door een grote valutaspeculatie gedwongen om de Britse pond terug te trekken uit het Europese monetair stelsel. Dat heeft tot doel wisselkoersen van de Europese valuta stabiel te houden en onderlinge schommelingen te beperken. De Britse pond was overgewaardeerd, waardoor het Verenigd Koninkrijk alle moeite had om de waarde van hun munt hoog te houden om binnen de afgesproken grenzen van het Europees monetair stelsel te kunnen blijven. De Britse regering schorste het lidmaatschap van het Europees monetair stelsel dan maar en liet de waarde van het pond kelderen. Het kostte de Britse belastingsbetaler miljarden ponden aan verloren reserves. Het politieke imago van de regering van John Major liep onherstelbare schade op. Dit voorval van 16 september 1992 zorgde ervoor dat het Verenigd Koninkrijk later besloot niet mee te doen met de invoering van de euro. Net 1 jaar geleden, vandaag in 2025, overleed Robert Redford. Zijn absolute doorbraak kwam met de western Butch Cassidy en The Sundance Kid uit 1969, waarin hij speelde naast Paul Newman. 3 andere bekende films van Robert Redford zijn de misdaadcomedie The Sting, het romantische drama Out of Africa en de politieke thriller All the President's Men, waarin hij journalist Bob Woodward speelde, die het Watergate-schandaal ontmaskerde ten nadele van president Nixon. Vandaag in 1977 overlijdt de Amerikaanse sopraan Maria Callas. Haar as werd bijgezet op de begraafplaats bij La Chaise in Parijs. Op de eerste dag al werd de urne gestolen, maar 2 dagen later teruggevonden. Volgens de wens van Maria Callas werd haar as dan 2 jaar later, in 1979, uitgestrooid in de Ionische Zee voor het eiland Scorpios. Op Père Lachaise in Parijs staat een gedenkplaat. Bianca Castafiore, de fictieve operazangeres in de avonturen van Kuifje, is gemodelleerd naar Maria Callas. In de teletijdmachine van morgen hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel in 1983 in de Kolruit van Nijvel.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

fladderen vaak rond het station, maar vlinderen nooit op het perron. Er is verboden jachtterrein, ze misten toch hun laatste trein. Oh, bienvenue.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en ook Halle bijvoorbeeld. Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt opnieuw een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone van 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. In Gazastad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen ingestort is. 15 mensen raakten ook gewond. En wellicht loopt de dodental nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 60 vermisten. Dat zegt de civiele bescherming daar. De meerderheid van de gebouwen in Gazastrook werden al beschadigd door aanvallen van het Israëlische leger. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen ook bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot een graad of 18. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond de 19 graden.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Wij doen het voor jou.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.
5: Ik luister regionaal.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.
4: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De Europese Commissie komt met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union. Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties, overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetish. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers. De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in de Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar zo'n 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij een graad of 19. Vanaf vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen, af en toe zon en we halen nog zo'n 22 graden.
1: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goed

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West, vrouwend in de regio.
1: De zon straalt uit je radio.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 2 uur.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van 3600 euro, waarvan 1600 euro met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan nog zo'n 22 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Op 16 september 1965 krijgt UNICEF de Nobelprijs voor de Vrede. UNICEF is de afkorting van United Nations Children's Emergency Fund. Deze internationale hulporganisatie voor kinderen werd opgericht door de Verenigde Naties kort na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie bood aan kinderen opvang, voedsel en onderdak in het getroffen Europa na de oorlog. Later zette UNICEF zich ook in om het leven van kinderen te verbeteren, ruimer dan Europa alleen. In 2004 overlijdt de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog. De West-Vlaming Cyril Barbary werd 105 en overleed in de Amerikaanse staat Michigan. Daar woonde hij sinds 1923, 5 jaar dus na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd nog opgeroepen voor het front in de laatste 6 maanden van de oorlog. 5 jaar na de oorlog, in 1923, trouwde hij met Emma, een meisje uit Houthulst. Enkele maanden na het huwelijk stak het echtpaar de oceaan over. Ze kregen 3 kinderen. Oudstrijder Cyril Barbary keerde voor het laatst terug naar ons land in 1997. Vandaag, 290 jaar geleden, in 1736 overlijdt de Duitse natuurkundige Gabriel Fahrenheit, bekend van de gelijknamige temperatuurschaal. Hij kwam met zijn schaalverdeling in 1724. Dat was 18 jaar vroeger dan de Zweedse astronoom Celsius. 16 september 1992 staat in de economische geschiedenis bekend als Zwarte Woensdag. Op die dag werd het Verenigd Koninkrijk door een grote valutaspeculatie gedwongen om de Britse pond terug te trekken uit het Europese monetair stelsel. Dat heeft tot doel wisselkoersen van de Europese valuta stabiel te houden en onderlinge schommelingen te beperken. De Britse pond was overgewaardeerd, waardoor het Verenigd Koninkrijk alle moeite had om de waarde van hun munt hoog te houden om binnen de afgesproken grenzen van het Europees monetair stelsel te kunnen blijven. De Britse regering schorste het lidmaatschap van het Europees monetair stelsel dan maar en liet de waarde van het pond kelderen. Het kostte de Britse belastingsbetaler miljarden ponden aan verloren reserves. Het politieke imago van de regering van John Major liep onherstelbare schade op. Dit voorval van 16 september 1992 zorgde ervoor dat het Verenigd Koninkrijk later besloot niet mee te doen met de invoering van de euro. Net 1 jaar geleden, vandaag in 2025, overleed Robert Redford. Zijn absolute doorbraak kwam met de western Butch Cassidy en The Sundance Kid uit 1969, waarin hij speelde naast Paul Newman. 3 andere bekende films van Robert Redford zijn de misdaadcomedie The Sting, het romantische drama Out of Africa en de politieke thriller All the President's Men, waarin hij journalist Bob Woodward speelde die het Watergate-schandaal ontmaskerde ten nadele van president Nixon. Vandaag in 1977 overlijdt de Amerikaanse sopraan Maria Callas. Haar as werd bijgezet op de begraafplaats bij Lachaise in Parijs. Op de eerste dag al werd de urne gestolen, maar 2 dagen later teruggevonden. Volgens de wens van Maria Callas werd haar as dan 2 jaar later, in 1979, uitgestrooid in de Ionische Zee voor het eiland Scorpios. Op Père Lachaise in Parijs staat een gedenkplaat. Bianca Castafiore, de fictieve operazangeres in de avonturen van Kuifje, is gemodelleerd naar Maria Callas. In de teletijdmachine van morgen hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel in 1983 in de Kolruit van Nijvel.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
2: is dit Radio Oost-West.

0: gezelligste in de regio. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. LunaBaby.be.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Ons land zal gebruik maken van de terugkeerhubs, maar zal er geen minderjarigen naartoe sturen. Dat heeft premier Bart De Wever in de Kamer verklaard. De lidstaten en het Europees Parlement sloten in juni een akkoord dat de juridische basis legt voor de oprichting van zo'n centra. Na de verwoestende natuurbrand op de Hoge Venen wil minister van Defensie Franke de defensiecapaciteit voor de bestrijding van natuurbranden uitbreiden. Dat zei hij in de Kamercommissie Defensie. Tegen de zomer van 2027 moeten blushelikopters met Bambi-buckets permanent inzetbaar zijn, aldus Franke. Vanaf vanavond leggen de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi tijdens elke nachtshift het werk neer. Maar ook vroeger zijn er al vluchten geannuleerd. Volgens Skies zullen zo'n 832 vliegbewegingen worden getroffen. Bij brouwerij Palm in het Vlaams-Brabantse Steenhuffel staan 33 banen op de helling door een herstructurering. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Palm wijst daarbij op de biermarkt in België en West-Europa die sterk onder druk staat.
3: Radio Slecht Meerbericht.
4: In zijn oorlog met Rusland heeft Oekraïne een topgeneraal van president Poetin uitgeschakeld. Poetin prees hem persoonlijk voor zijn inzet aan het front en eind augustus ontving hij nog de hoogste Russische eretitel. Nu is de 46-jarige Russische generaal-majoor omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. Zijn dood is inmiddels ook bevestigd door Russische bronnen. Deze namiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met enkele buien. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. Vanavond en in het begin van de nacht verlaten de buien in het oosten ons land. Op het einde van de nacht neemt de hoge bewolking vanaf het westen toe bij minima tussen 7 en 14 graden.
5: De zon straalt uit je radio.
6: Radio Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
0: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan nog zo'n 22 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Radio.

0: voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Op 16 september 1965 krijgt UNICEF de Nobelprijs voor de Vrede. UNICEF is de afkorting van United Nations Children's Emergency Fund. Deze internationale hulporganisatie voor kinderen werd opgericht door de Verenigde Naties kort na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie bood aan kinderen opvang, voedsel en onderdak in het getroffen Europa na de oorlog. Later zette UNICEF zich ook in om het leven van kinderen te verbeteren, ruimer dan Europa alleen. In 2004 overlijdt de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog. De West-Vlaming Cyril Barbary werd 105 en overleed in de Amerikaanse staat Michigan. Daar woonde hij sinds 1923, 5 jaar dus na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd nog opgeroepen voor het front in de laatste 6 maanden van de oorlog. 5 jaar na de oorlog, in 1923, trouwde hij met Emma, een meisje uit Houthulst. Enkele maanden na het huwelijk stak het echtpaar de oceaan over. Ze kregen 3 kinderen. Oudstrijder Cyril Barbary keerde voor het laatst terug naar ons land in 1997. Vandaag, 290 jaar geleden, in 1736 overlijdt de Duitse natuurkundige Gabriel Fahrenheit, bekend van de gelijknamige temperatuurschaal. Hij kwam met zijn schaalverdeling in 1724. Dat was 18 jaar vroeger dan de Zweedse astronoom Celsius. 16 september 1992 staat in de economische geschiedenis bekend als Zwarte Woensdag. Op die dag werd het Verenigd Koninkrijk door een grote valutaspeculatie gedwongen om de Britse pond terug te trekken uit het Europese monetair stelsel. Dat heeft tot doel wisselkoersen van de Europese valuta stabiel te houden en onderlinge schommelingen te beperken. De Britse pond was overgewaardeerd, waardoor het Verenigd Koninkrijk alle moeite had om de waarde van hun munt hoog te houden om binnen de afgesproken grenzen van het Europees monetair stelsel te kunnen blijven. De Britse regering schorste het lidmaatschap van het Europees monetair stelsel dan maar en liet de waarde van het pond kelderen. Het kostte de Britse belastingsbetaler miljarden ponden aan verloren reserves. Het politieke imago van de regering van John Major liep onherstelbare schade op. Dit voorval van 16 september 1992 zorgde ervoor dat het Verenigd Koninkrijk later besloot niet mee te doen met de invoering van de euro. Net 1 jaar geleden, vandaag in 2025, overleed Robert Redford. Zijn absolute doorbraak kwam met de western Butch Cassidy en The Sundance Kid uit 1969, waarin hij speelde naast Paul Newman. 3 andere bekende films van Robert Redford zijn de misdaadcomedie The Sting, het romantische drama Out of Africa en de politieke thriller All the President's Men, waarin hij journalist Bob Woodward speelde die het Watergate-schandaal ontmaskerde ten nadele van president Nixon. Vandaag in 1977 overlijdt de Amerikaanse sopraan Maria Callas. Haar as werd bijgezet op de begraafplaats bij Lachaise in Parijs. Op de eerste dag al werd de urne gestolen, maar 2 dagen later teruggevonden. Volgens de wens van Maria Callas werd haar as dan 2 jaar later, in 1979, uitgestrooid in de Ionische Zee voor het eiland Scorpios. Op Père Lachaise in Parijs staat een gedenkplaat. Bianca Castafiore, de fictieve operazangeres in de avonturen van Kuifje, is gemodelleerd naar Maria Callas. In de teletijdmachine van morgen hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel in 1983 in de Colruyt van Nijvel.
1: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

0: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
2: Radio Oost-West.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een e-mailaccount van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken werd via een verwerker gehackt. Dat meldt het departement, dat zegt het incident zeer ernstig te nemen en de impact ervan verder te onderzoeken met de betrokken instanties. Volgens premier Bart De Wever is ons land met een sanering van 10 miljard euro nog niet in veilig vaarwater. In de volgende legislatuur zal een nieuwe ronde van 10 miljard nodig zijn. En dat kan niet zonder een staatshervorming. Dit België kan nog maar één saneringsronde aan, zo verklaarde De Wever in de Kamer. Nu de situatie in de Hoge Venen verder stabiliseert, wordt de provinciale fase van het rampenplan opgeheven. Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik, Jamar, gezegd. Het getroffen gebied blijft wel afgesloten voor het grote publiek. Bij een grootschalig onderzoek naar een netwerk van BTW-fraude in Duitsland, Frankrijk en België zijn 2 verdachten opgepakt en 20 huiszoekingen uitgevoerd. Dat laat het Europees Openbaar Ministerie weten. Er wordt geschat dat er in totaal tot 60 miljoen euro aan belastingen is ontlopen. Radio Slecht Meerbericht. De extreme hitte heeft deze zomer een zware tol geëist in Frankrijk. Volgens een voorlopige balans van de Franse Gezondheidsdienst zijn tijdens de hittegolven bijna 8000 mensen meer overleden dan normaal verwacht. De derde en langste hittegolf ooit gemeten in het land leidde alleen al tot 817 extra sterfgevallen. Vanavond en in het begin van de nacht verlaten de buien in het oosten ons land. In de valleien van de Ardennen kan er zich mist vormen, bij minima tussen 7 en 14 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of enkele buien en maxima rond 19 graden.
2: Goedenavond.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
2: is dit Radio Oost-West.

0: Een nieuwe week, een nieuwe woensdag, een nieuwe aflevering van de Tijdlijn hier op Radio Oost-West. We zijn al halverwege de maand september, Dani. Vertel eens, wat heb jij op ons scherm gezet over de geschiedenis van 16 september?
1: In 1965 krijgt UNICEF de Nobelprijs voor de Vrede. In 1736 overlijdt de natuurkundige Gabriel Fahrenheit van de gelijknamige temperatuurschaal. En 16 september 1992 is Zwarte Woensdag.
0: Ja, en waarom die dag Zwarte Woensdag wordt genoemd, dat hoor je rond 5:30. Een classic zijn en uptempo, dat zijn de twee voorwaarden om de Tijdlijn muzikaal te mogen openen. En daar voldoet de Human League zeker aan. Welkom in de Tijdlijn.

0: Op 16 september 1965 ontving UNICEF de Nobelprijs voor de Vrede. UNICEF is de afkorting, ik wist het ook niet dat het een afkorting was, maar het is de afkorting voor United Nations Children's Emergency Fund, een noodfonds voor kinderen dus.
1: Deze internationale hulporganisatie voor kinderen werd opgericht door de Verenigde Naties kort na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie bood aan kinderen opvang, voedsel en onderdak in het getroffen Europa na de oorlog. Later zette UNICEF zich ook in om het leven van kinderen te verbeteren, ruimer dan Europa alleen.
0: En deze mooie plaat stond toen in 1965 in de hitparade.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Jouw regio.
1: Jouw

0: dag op dag, 290 jaar geleden, daar zijn we aangeland. In 1736 voor onze volgende halte rond 16 september. Dan overleed de Duitse natuurkundige Gabriel Fahrenheit, bekend van de gelijknamige temperatuurschaal die aan de overkant van de plas wordt gebruikt. Hij kwam met zijn schaalverdeling in 1724.
1: Dat was 18 jaar vroeger dan de Zweedse astronoom Celsius. Fahrenheit baseerde zijn temperatuurschaal op het werk van de Deense astronoom Reumer, die voor Fahrenheit al in 1701 de Reumerschaal had ontwikkeld.
0: Het wordt wel heel warm met Bob Marley en Funkstar Deluxe met The Sun Is Shining.

0: 16 september 1992 staat in de economische geschiedenis bekend als Zwarte Woensdag. Op die dag werd het Verenigd Koninkrijk door een grote valutaspeculatie gedwongen om de Britse pond terug te trekken uit het Europees monetair stelsel. Dat heeft tot doel de wisselkoersen van de Europese valuta stabiel te houden en onderlinge schommelingen te beperken. De Britse pond was overgewaardeerd, waardoor het Verenigd Koninkrijk alle moeite had om de waarde van hun munt hoog te houden om binnen de afgesproken grenzen van het Europees monetair stelsel te kunnen blijven.
1: De Britse regering schorste het lidmaatschap van het Europees monetair stelsel dan maar en liet de waarde van het pond kelderen. Het kostte de Britse betaling, de belastingsbetaler in Engeland, dan toch miljarden ponden aan verloren reserves. Het politiek imago van de regering van John Major liep onherstelbare schade op. Dit leidde tot de monsterzege van Tony Blair van Labour in 1997. Dit voorval van 16 september 1992 zorgde ervoor dat het Verenigd Koninkrijk later besloot niet mee te doen met de invoering van de euro. Hoewel de dag dus de geschiedenis inging als Zwarte Woensdag, beweren sommige economen achteraf dat het een Witte Woensdag was. Want door de crash daalde de waarde van het pond tot een realistischer niveau, wat de Britse export een enorme boost gaf en hielp de recessie sneller te beëindigen.

NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78.

0: Dennis van Daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: In 1824 overleed de Franse koning Lodewijk de 18e. Hij regeerde 10 jaar van 1814 tot aan zijn dood, met een kleine onderbreking in 1815, als we heel eerlijk zijn, toen keizer Napoleon Bonaparte de macht voor 100 dagen weer overnam.
1: Lodewijk de 18e logeerde in die periode enkele maanden in de Veldstraat in Gent. Hij was een van de laatste koningen van Frankrijk. De allerlaatste Franse koning was Lodewijk Philips de I, de vader van Louise-Marie van Orléans, de eerste koningin van ons land, die tegen haar zin moest trouwen met koning Leopold I.

woensdagavond tussen 5 en 7. De tijdslijn met Andries en Danny Verlinde. Radio Oost-West. Oh, ka-tja-ka-oe.

0: straks na Tijds en het Nieuws zijn we er weer, opnieuw bij voor deel 2 van de tijdlijn. Daarin reizen we nog wat verder in de geschiedenis van 16 september, met onder meer nog een bezoek aan...
1: De laatste oude Belgische, Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog, die overleed in 2004.
0: Tot zometeen.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan nog zo'n 22 graden.
3: Altijd weer de mooiste muziek.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
3: Is dit Radio Oost-West.

0: Welkom terug, beste luisteraar van Radio Oost-West. Dit is het tweede deel van de tijdlijn. Het voorbije uur kon je al heel wat vernemen uit de geschiedenis van 16 september. Maar er is nog meer over de dag te vertellen. Zoals, bijvoorbeeld...
1: In 2004 overlijdt de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog. In 2025 overlijdt Hollywood-acteur Robert Redford. In 1977 is het de sterfdag van de Amerikaanse sopraan Maria Callas en in 1980 van de Zwitserse psycholoog Piaget.
0: En die heeft alles te maken met de ontwikkelingspsychologie bij kinderen. Ex-Beatle George Harrison die mag dit tweede uur van de tijdlijn hier bij Radio Oost-West openen. Zit je aan tafel? Eet smakelijk. What is life is dit?

0: In 2004 overlijdt de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. De West-Vlaming Cyril Barbary, die werd 105 en overleed in de Amerikaanse staat Michigan. Daar woonde hij sinds 1923, 5 jaar dus na het einde van de Eerste Wereldoorlog.
1: In 1899 werd hij geboren in Klerken. Hij werd nog opgeroepen voor het front in de laatste 6 maanden van de oorlog. Hij was dan 18. 5 jaar na de oorlog, in 1923, trouwde hij met Emma, een meisje uit de Houthulst. Enkele maanden na het huwelijk stak het echtpaar de oceaan over. Ze kregen 3 kinderen, Marie, Adrienne en Jérôme. Oudstrijder Cyril Barbary keerde voor het laatst terug naar ons land in 1997. Hij vertelde dikwijls over de grote oorlog. Hij vocht weliswaar niet lang mee, maar hij kon zich de taferelen van de oorlog toch goed herinneren.

0: Net een jaar geleden, in 2025, overleed Robert Redford. De Amerikaanse Hollywood-acteur, regisseur en producent was een van de grootste sekssymbolen in de jaren 60 en 70.
1: Zijn absolute doorbraak kwam met de West End Butch Cassidy en The Sundance Kid uit 1969, waarin hij speelde naast Paul Newman. Drie andere bekende films van Robert Redford zijn de misdaadcomedie The Sting, het romantische drama Out of Africa en de politieke thriller Older President's Man, waarin hij journalist Bob Woodward speelde die het Watergate-schandaal ontmaskerde ten nadele van president Nixon.
0: Toepasselijk daarbij is deze plaat, want dit is de soundtrack uit de film The Sting met Robert Redford dus.

0: Voor zij die nu pas afstemmen op dit gezellige radiostation, luister nog tot en met 7 uur naar de tijdlijn met daarin de geschiedenis van de dag. Tijd voor een overzicht van enkele bekende overledenen in de geschiedenis van 16 september.
1: Alphonse Bala overleed in 1895. Hij was in de periode van koning Leopold II de architect van het hof. De koninklijke serres in Laken was een van zijn bekendste ontwerpen. Alphonse Bala was de mentor van de bekende architect Victor Horta.
0: Op 16 september 1938 overleed priester Jozef Kleimans in een verkeersongeval op weg naar Zwitserland. Hij was de stichter van de Giro. Jozef Kleimans werd 39.
1: De zanger van de popgroep T-Rex, Mark Bollen, overleed in 1977 in een auto-ongeluk, weliswaar als medepassagier. Hot Love, Get It On en Children of the Revolution zijn bekende nummers van T-Rex. Mark Bollen werd 29.
0: In 1977 overleed de Amerikaanse sopraan Maria Callas. Haar as werd bijgezet op de begraafplaats Pierre Lachaise in Parijs. Op de eerste dag al werd de urne gestolen, maar 2 dagen later gelukkig teruggevonden. Volgens de wens van Maria Callas werd haar as dan 2 jaar later, in 1979 zijn we dan, uitgestrooid in de Ionische Zee voor het eiland Scorpios. Op Pierre Lachaise in Parijs staat nu nog een gedenkplaat. Bianca Castafiore, de fictieve operazangeres in de avonturen van Kuifje, die is gemodelleerd naar Maria Callas.
1: En in 2009 gieten melkveehouders in het Waalse Chenet 3 miljoen liter melk weg uit protest tegen de lage melkprijzen. In september 2009 bracht 1 liter niet meer dan 28 cent op, terwijl de productiekost 40 cent bedroeg. De melkveehouders moesten dus hun spaarcenten aanspreken om hun bedrijf draaiend te houden. Europa bepaalde met de melkquota hoeveel liter koemelk elk jaar mocht worden geproduceerd. Maar door het overaanbod daalde de prijs. Door de koemelk weg te gieten kwam er een tekort aan melk en steeg de prijs dan opnieuw. In 2015 werd het Europese melkquotum na 31 jaar afgeschaft. Beelden van het weggieten van 3 miljoen liter melk kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.
0: En dit is Mark Bollen, die dus vandaag in 1977 om het leven kwam als passagier in een auto-ongeluk. Nog eens op Radio Oostwest.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: wat kunnen we nog linken aan 16 september? Wel, de Zwitserse psycholoog Jean Piaget, want die overleed in 1980. Hij bestudeerde de cognitieve psychologische ontwikkeling bij kinderen. Hij lag aan de basis van de ontwikkelingspsychologie, ook wel kinderpsychologie genoemd. Hij was het die theoretisch kon aantonen dat een baby in de eerste 6 maanden geen besef heeft dat de ouders er nog wel zijn als de baby de ouders niet kan zien. Idem voor een speeltje. De baby heeft geen besef dat het speeltje nog wel bestaat, ook al kan de baby het speeltje niet meer zien.
1: Jean Piaget ontdekte bij kleuters van 5 dat ze geen besef hebben dat er evenveel melk in een hoog smal glas kan als in een breed laag glas. Ze zullen automatisch het hoogste glas nemen omdat daar schijnbaar meer in zit. Piaget toonde ook aan dat de kennis uit structuren bestaat. Hij formuleerde ook 4 verschillende stadia in de ontwikkeling van het kind. Namelijk de fase van de baby en de peuter, dan de kleuterfase, daarna de leeftijd tussen 6 en 12.

0: De thermometer staat in Kleine Brogel op 3,2 graden onder nul. En ook de komende twee dagen in 1971 is dat zo. Voilà, dat is ons laatste bericht uit de geschiedenis van 16 september. Ja, volgende week woensdag is er een nieuwe tijdlijn.
1: Dan hebben we het onder meer over doel 3, dat in 2022 als eerste kernreactor in ons land van het elektriciteitsnet wordt afgekoppeld.
0: Oh, ja, dat is voor volgende week, woensdagavond 5 en 6.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Minister van Asiel en Migratie Annabeen van Bos-Zuid blijft achter haar beslissing staan om 13 Palestijnse studenten met een beurs aan een Belgische universiteit te weigeren. Toch laat ze de deur op een kier, maar dan moet er wel vooruitgang geboekt worden op het vlak van terugkeerbeleid. Vlaanderen neemt volgens minister van Welzijn Genet maatregelen tegen het huisartsentekort. Zo zijn de quota voor de huisartsenopleiding verhoogd en ligt het aantal startende huisartsen sinds 2023 ook hoger dan het aantal dat stopt. Momenteel studeren er al meer artsen af dan dat er met pensioen gaan. En die pensioengolf monitoren wij goed en pakken we aan, zo stelt Genet nog. Bij een garage in het Oost-Vlaamse Zwalm is een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse om het vuur in een loods waar een 20-tal wagens staan te bestrijden. Er is geen sprake van gewonden, wel van veel materiële schade. Radio Oost-West, meer bericht. Bij de instorting van een goudmijn in Soedan zijn nu al zeker 82 mensen om het leven gekomen en 52 anderen gewond. Dat heeft een bron binnen de paramilitaire Rapid Support Forces die de regio controleren gemeld. En na de ploeg voor het WK kent kopman Remco Evenepoel nu ook zijn metgezellen voor het Europees kampioenschap wielrennen. Dat vindt van 2 tot en met 7 oktober plaats in Slovenië. Seizoensrevelatie Ramses de Bruyne is er voor het eerst bij. Maxime van Gils en Quinten Hermans maken mee de overstap vanuit Canada. Bij de vrouwen slaat Lotte Kopecky het EK over. Vanavond en in het begin van de nacht verlaten de buien het oosten van het land. De minima liggen tussen 7 en 14 graden. Morgen begint nog droog met wat zon, maar in de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of enkele buien vanaf het westen, bij maxima tussen 16 en 19 graden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West.
1: www.radiooswest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingenen zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingenen.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan nog zo'n 22 graden.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws. Minister van Asiel en Migratie Annemeen van Bosschuit blijft achter haar beslissing staan om 13 Palestijnse studenten met een beurs aan een Belgische universiteit te weigeren. Toch laat ze de deur op een kier, maar dan moet er wel vooruitgang geboekt worden op het vlak van terugkeerbeleid. Vlaanderen neemt volgens minister van Welzijn Genet maatregelen tegen het huisartsentekort. Zo zijn de quota voor de huisartsenopleiding verhoogd en ligt het aantal startende huisartsen sinds 2023 ook hoger dan het aantal dat stopt. Momenteel studeren er al meer artsen af dan dat er met pensioen gaan. En die pensioengolf monitoren wij goed en pakken we aan, zo stelt Genet nog. Bij een garage in het Oost-Vlaamse Zwalm is een grote brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse om het vuur in een loods waar een 20-tal wagens staan te bestrijden. Er is geen sprake van gewonden, wel van veel materiële schade. Radio Oost-West, meer bericht. Bij de instorting van een goudmijn in Soedan zijn nu al zeker 82 mensen om het leven gekomen en 52 anderen gewond. Dat heeft een bron binnen de paramilitaire Rapid Support Forces die de regio controleren gemeld. En na de ploeg voor het WK kent kopman Remco Evenepoel nu ook zijn metgezellen voor het Europees kampioenschap wielrennen. Dat vindt van 2 tot en met 7 oktober plaats in Slovenië. Seizoensrevelatie Ramses de Bruyne is er voor het eerst bij. Maxime van Gils en Quinten Hermans maken mee de overstap vanuit Canada. Bij de vrouwen slaat Lotte Kopecky het EK over. Vanavond en in het begin van de nacht verlaten de buien het oosten van het land. De minima liggen tussen 7 en 14 graden. Morgen begint nog droog met wat zon, maar in de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of enkele buien vanaf het westen, bij maxima tussen 16 en 19 graden.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.
1: Radio Oost-West, come on!

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De vijftiger pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan nog zo'n 22 graden.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: voor jouw dagelijkse korte portie geschiedenis. Op 16 september 1965 krijgt UNICEF de Nobelprijs voor de Vrede. UNICEF is de afkorting van United Nations Children's Emergency Fund. Deze internationale hulporganisatie voor kinderen werd opgericht door de Verenigde Naties kort na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie bood aan kinderen opvang, voedsel en onderdak in het getroffen Europa na de oorlog. Later zette UNICEF zich ook in om het leven van kinderen te verbeteren ruimer dan Europa alleen. In 2004 overlijdt de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog. De West-Vlaming Cyril Barbary werd 105 en overleed in de Amerikaanse staat Michigan. Daar woonde hij sinds 1923, 5 jaar dus na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd nog opgeroepen voor het front in de laatste 6 maanden van de oorlog. 5 jaar na de oorlog, in 1923, trouwde hij met Emma, een meisje uit Houthulst. Enkele maanden na het huwelijk stak het echtpaar de oceaan over. Ze kregen 3 kinderen. Oudstrijder Cyril Barbary keerde voor het laatst terug naar ons land in 1997. Vandaag, 290 jaar geleden, in 1736, overlijdt de Duitse natuurkundige Gabriel Fahrenheit, bekend van de gelijknamige temperatuurschaal. Hij kwam met zijn schaalverdeling in 1724. Dat was 18 jaar vroeger dan de Zweedse astronoom Celsius. 16 september 1992 staat in de economische geschiedenis bekend als Zwarte Woensdag. Op die dag werd het Verenigd Koninkrijk door een grote valutaspeculatie gedwongen om de Britse pond terug te trekken uit het Europese monetair stelsel. Dat heeft tot doel wisselkoersen van de Europese valuta stabiel te houden en onderlinge schommelingen te beperken. De Britse pond was overgewaardeerd, waardoor het Verenigd Koninkrijk alle moeite had om de waarde van hun munt hoog te houden om binnen de afgesproken grenzen van het Europees monetair stelsel te kunnen blijven. De Britse regering schorste het lidmaatschap van het Europees monetair stelsel dan maar en liet de waarde van het pond kelderen. Het kostte de Britse belastingsbetaler miljarden ponden aan verloren reserves. Het politieke imago van de regering van John Major liep onherstelbare schade op. Dit voorval van 16 september 1992 zorgde ervoor dat het Verenigd Koninkrijk later besloot niet mee te doen met de invoering van de euro. Net 1 jaar geleden, vandaag in 2025, overleed Robert Redford. Zijn absolute doorbraak kwam met de western Butch Cassidy en The Sundance Kid uit 1969, waarin hij speelde naast Paul Newman. 3 andere bekende films van Robert Redford zijn de misdaadcomedie The Sting, het romantische drama Out of Africa en de politieke thriller All the President's Men, waarin hij journalist Bob Woodward speelde, die het Watergate-schandaal ontmaskerde ten nadele van president Nixon. Vandaag in 1977 overlijdt de Amerikaanse sopraan Maria Callas. Haar as werd bijgezet op de begraafplaats bij La Chaise in Parijs. Op de eerste dag al werd de urne gestolen, maar 2 dagen later teruggevonden. Volgens de wens van Maria Callas werd haar as dan 2 jaar later, in 1979, uitgestrooid in de Ionische Zee voor het eiland Scorpios. Op Père Lachaise in Parijs staat een gedenkplaat. Bianca Castafiore, de fictieve operazangeres in de avonturen van Kuifje, is gemodelleerd naar Maria Callas. In de teletijdmachine van morgen hebben we het onder meer over de eerste bloedige aanslag van de Bende van Nijvel in 1983 in de Colruyt van Nijvel.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter. De 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd tweede. Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Radio Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingenen zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingenen.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een personenwagen en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de wagen raakte gekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Volgens de politiewoordvoerder is de precieze oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de botsing met hoge snelheid plaatsvond. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op een bui. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Via 106.5 FM.
1: En via 107.3 FM.
0: Radio Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter. De 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit. En dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie. De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen nog. Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gotterat, hij werd tweede. Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Radio Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt dan wisselvallig.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een 52-jarige man die vorig jaar een ongeval bij een spooroverweg in Tielt veroorzaakte, moest dinsdagochtend verschijnen voor de politierechter in Brugge. De 50er pleegde vluchtmisdrijf op de dag van de feiten en opende de deur niet toen de agenten kwamen aanbellen, maar meldde zich de dag erna toch bij de politie. Hij werd nu veroordeeld tot een boete van €3.600, waarvan €1.600 met uitstel en een rijverbod van 4 maanden. Een vrouw van 43 die in 2024 tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille blies, is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De vrouw vertoonde ondanks het hoge gehalte geen tekenen van dronkenschap, maar slaagde er toch in geen alcoholslot opgelegd te krijgen. De Milieuraad van Wingene zoekt kandidaten voor de Groene Pluim 2026. Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven en buurten kunnen tot 9 november projecten indienen. De Groene Pluim wordt om de 2 jaar uitgereikt en beloont initiatieven rond milieu, klimaat en duurzaamheid. Projecten van de voorbije 2 jaar kunnen ingediend worden, maar ook collectieve toekomstplannen voor het openbaar domein komen in aanmerking. Alle info op wingene.be/groenepluim. Op de staatsbaan in Zulte zijn dinsdagavond een persoon